0: ɛne onyamon kan awurade din asedan kan awurade Jesus yɛ nkwa na ɔma nkwa ne mu na nkwa wɔ nkwa no ne nipa han ɛkura han yɛ hyerɛn yɛ wɔ esum no mu na esum no ɛntumi ɛnni ne soɔ awurade yɛda wase o awurade yɛda wase awurade yɛda wase sɛnyɛ wadom ne wadɔyɛ a sɛnyɛ wo banbɔ ne wohwɛ so pa a sɛnyɛ wo nokoredie ne wahomɔborɔ a sɛnyɛ wayɛmyɛ a awurade yɛda wase ɛnka yɛkɔda a yɛkɛ yɛansɔre wo na wamayɛ kra adwane saa noma afira firisomfoɔ afidie mu sɛ fidi no abubu no yɛde yɛade yɛ ho a awurade yɛda wase awurade yɛma wo so yɛda wase wɔgyeɛ soronko a wode agye yɛn wagye yɛ ne yɛfie wagye yɛ ne yɛabusua wagye yɛ ne yɛnnuanom wagye yɛ ne yɛmma wagye yɛ ne yɛkunom wagye yɛ ne yɛadɔfo wagye yɛ ne yɛtiefoɔ awurade yɛda wase ɔtrini ne mpaebɔ a ɛmu ɔden ne natiefoɔ akyirikyi ne bɛnkyɛyɛ yɛanɛ wase a yɛyɛ bɔne a yɛyɛ tiafo yɛda wase yɛne sɔneɛ wayɛ ma yɛn wode yɛkɔ no a wode yɛaba wode yɛkɔ no a wode yɛaba yɛda wase ma wo ne so no ɛda awurade ase
1: Semper FM.